0: kapia kuluba pala
1: emma biesa ze ewa mwesa ze wivate nasala inesa ze ne Florence Ntongo omukeze mbakeze
2: karibu karibu karibu kids.